than in het wild. Wanneer met zo'n oors waan in het wild. Wanneer met zo'n oors waan in het wild.